0: So, nu zeg ik van hem niet, goede nacht. We kunnen ons een pulletje drinken, hoor, in gezellige ronde. En dan zeg ik, zus, bis dit jaar, goed gaan.
1: Goed gaan. Goed gaan.
2: Heute sind morgens Gier nach Fenster.